给我许愿行吗？啊，继续上班工。Ik hoef nog meer zuiver, dan moet je ze bedanken.

breng de pieten net om. Breng de pieten net om. Nooit breng de pieten net om. Met zijn schrik stoer dagen erom.